eigen province. Dus die kijkt dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus dag een keer aan de stormer wat losloopt. Iedereen komt die kant, maar hij zijn stik die kant. Die burg moet die stormer pak hem blind zijn. Die chapeau beet zijn tanden is al stom, man. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet, man.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En zakken troef, troef, wari, wari, troef, troef,
1: binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Goeiemôre ook aan almal wat ons saam met ons kuier. Johannes ook daar, môre. Neki is ook daar, môre. Lekker dat julle saam met ons kuier. En ja, wat is daar nou nog nuus in ons area? Ag hier, nou kyk ons na internasionale nuus. Wat aangaan daar in die stryd van Hormuz en ja, wat meneer Donald Trump nou weer aangevang het of gaan aanvang. Ja, I don't know, ek weet nie wat hy gaan aanvang. Ja, sy doen een late beïnvloed regtig waar die rest van die wereld. Ja, gaan petrol op, ek weet nie, ja, gaan seker op, want ek sien die vaatjie Brent olie is nou ook alweer hoër. Watershed is Suid-Afrikaanse groep wat in Johannesburg gestig is in 1998 en hulle is groepie wat goeie muziek maak, Suid-Afrikaans, so hulle hoef nie terugstaan vir enige iemand nie. En ek het toevallig gistermiddag met een van hulle familielede gepraat en toe sê die dame, ja, dis haar sisters man. Toen denk ek, ja, oké, okay. Dankie jy my nou sê. Het al een paar keer hier opgetree, kon ek een paar kaartjies van dit gekry het. Maar ja, ek het wel. Watershed Indigo Gold.

Al my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van alleen gevreierij.

woorden wat mij bijblijft. Mijn dromen staan je voor mij. En die hoestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Het zou nog wel interessant is om te zien of je meester die type slaat.
1: Yo, Stasie.
2: Het is om iets te ontvangen, zonder om te betalen.
0: Let's do this, guys.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur die e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel, jouw instop hardeware winkel.

Dat is 8 minuten door 2, hartelijke goeiemiddag aan jou. Bye bye, welkom hier bij Van die Pad, samen met mij Roy. Is lekker om samen hier te wees en samen hier te keer hier bij die klanken van joustasie.net. Ja, alles met die complimenten van de Namibian Clearing Agency. Maak ons voor jou so en ons zorg dat jij vermaakt wordt 24-7 hier op die stasie waar jy natuurlijk nummer 1 is. Ons gaan lekker samen jou keer, lekker inlichting, rekeningen betaal. Ons gaan broermuziek doen, ons gaan ons biekie liekie doen, ons brengt vir die verkeer en so voorts in die nuus om 3 bly ingeskakeld.

komt uit Sloopers draaien, praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons, teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

0: uit voor je dromen dat je op jouw stas.
1: Kijk, dat was je drie in de rij geweest. Lekker boerenmuziek, nommerkies daar. Elke dag so 20 voor 3 sekant. Dan bring ons vir jou so 3 boerenmuziek nommerkies. Net om je dag een bykie beter te maak. Om het beter in te kleer. Mooi rooskleerig te maak. En wat is dan nou lekkerder as boerenmuziek? As het so lekker concertinaakje of een treklavier in het in een banjo. Om jou dag vir jou beter te maak. Dit bly net lekker muziek. En as jy opleid, dan sal jy sien dat die jonger garde ook vandag nog baie, baie lief is vir die klas muziek. En het is vir my rechtige riem om die hart om te weet dat ons jong span, ons jong kinders vandag ook so erg oor Afrikaans is soos wat ons nog steeds is. Kom ons betaal die rekeningen en dan na Minute Work, Johnny B. Goode, George Linguani met Caribbean Girl en dan bring ek gauw vir jou die verkeer weer en om 3:00 die nuus.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag en die meer, joh, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home, in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The kouboor, the kostigboor. En ja, ons kom actually op daar. Thou geris op 078-908. 5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: jou stasie verkeer.
1: Maar steeds opgegeen op datering op Gauteng, wat daar aangaan nie, lyk my alles loop mooi daar. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts na Klifdale, linkerbaan is steeds versper daar so, vragmotor in 'n trokkie, en dan ook verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts voor M13 Kierich na Klifdale, after het verwag vertragings in die area. Kaapstad verkeer steeds, het ek net gehoor hier sien, verkeersversla, 5 meter terug, stilstaande voertuig op die N2, inkomende oprit na M3 Suid, rechterskouer is versper, geen vertragings nie, volgens die foto's lyk het maar vir my redelik besig. Dan afrit is er open en stilstaande voertuig is nou skoon op die N1 inkomende by Marine Drive, vryvloeiende verkeer in die area. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, ons gaan vir jou Caribbean Girl speel van Caribbean Queen van George Lungani en net daarna jou nuus om 3.

0: alsjeblieft, mijn lief.
1: Bikkie Likkie. Dat is natuurlijk Robbie Wessels daar met een van sy groot treffers gewees, paie jare terug met Asseblief My Lief. Ons is tans bezig met jou Bikkie Likkie. Ons het vir jou een snippet gespeel, ek gaan vir jou dit weer speel. Kom ons kyk wie kan uitmaak, wat is hierdie Likkie se naam en wie is die kunstenaar? Laat weet vir my Asseblief op TikTok of op ons WhatsApp lijn 066-594-4248. Hier is jou leidraad van die Likkie vandag.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Dat is natuurlijk die klanken van Kylie Minogue met Locomotion. Tijd voor mij om te zeggen tot ziens op die donderdag. Morgen is vrijdag. Dus na week lekker rugby bij een sport. Braai vlees en samen zijn de kannies. Wacht daarvoor. Van bij een vrouw is een lekker donderdag voor jou. Net die na Hein van Wijk. Wat jou vat tot zie weer. Vanavond ben je in die huis met zijn rock show. Tot 9:00 toe. Geniet hem. Ik zie jou morgen stiptelijk om 2:00. Maak eens weer zo. Tjers.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is aardig, goedemiddag aan jou. Er is Obicomp 4 uur. Je is ingeschakeld op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jou 4 uur nieuws.

Dat is een hartelijke goedemorgen, joh. Bye, welkom. 12 minuten na 4. Je bent geschakeld op Harties FM. Je wil ons dingen anders doen. Die uitzending wordt ook herleefd. Wordt op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio. Hartelijke goedemiddag. Ons kijken samen in hierdie programma tot skyns voor 7 vanavond. Ik breng voor jullie de beste muziek en nieuws. Ons kijk dan nieuws actualiteit minder vandaag. Want ons zit natuurlijk daar die motorprogramma tussen 5 en 6. Natuurlijk een rad wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service. En dan natuurlijk ons elke uur een nieuwsbulletin, jou weer 5 uur en dan jouw nationale weer net na die 6 uur nieuws. En dan doen ons het steeds voor het draaien vanmiddag om 4:30. En nog lekker muziek gedaan tot en met 5 uur, wanneer het nieuws tijd raak en daarna is het tijd voor een rad. Baie welkom by die program. Ons begin die program vanmiddag met die verkeer. Ons kyk wat op die paaie aangaan. Hierdie verkeerverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Ons kyk na die verkeer in verskeie dele van Suid-Afrika.

Nooit langer daar van Bo Anderson en Bernie Paul, Be My Baby. Dat is natuurlijk eens waar samen hierop. Donderdag, die 16, basisverdag, die 16e. Tijd wat aanstap, 16 juli. Binnenkort tijd voor woorddraaien. Hier is Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.

Maar gelukkig aan die volgende kunstenaar met haar verjaarsdag. Nou ja, nie meer vandag se kind nie, maar ook nie oud nie. Dametjie wat groot stredes vermag het in die muziekwereld, PJ Powers. Maar gelukkig aan Suid-Afrikaanse sangeres PJ Powers het vandag verjaar en slechts 66 jaar oud is. PJ Powers, wie sy rechte naam Pennyloaf Jane Dunlop is, het bekend verwerf in 1979 as die hoofsanger van die groep Penta. Nou ja, ek weet nie of jy dit onthou nie, ek kan dit nie so goed onthou nie. Sy is bekend vir haar treffers soos Jabulani, World in Union, Destiny en vele ander, en het deur haar hele loopbaan opgetree saam met verskeie kunstenaars soos Eric Clapton, Joan Armatrading, Yuma Sakela en Vicky Sampson. Sy het ook verskeie toekennings deur haar loopbaan ontvang, insluitende die SAIK of die SABC Song voor SA, SAMA, wel, een toekenning vir levenslange bydra tot Suid-Afrikaanse muziek. So baie geluk, PJ Powers met jou 66ste verjaardag. Hier is drie van haar liedjies, speciaal net vir jou vanmiddag. Ons gaan wegval met die eerste eniekie, en dis natuurlijk, ja, is het, dis World in Union, Feel So Strong, en dan sluit ons af met Jabulani.

0: Ons begin door te kijken naar die geld in die rand. Is een verhandeling tegen die dollar. Is thans op R16.42. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R22.17. En die euro R18.79. Die prijs van die rand tegen die yen is steeds diezelfde. Is op 10 cent. En dan die prijs van goud op die stadium is $4,004. 76 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $84.95 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou ja, dat is Waylon Jennings gehad met zijn prachtige liedje. Dit was Loving Her Was Easier. Aangevraagd door vandaag zijn winnaar van Woorddraai. Natuurlijk niemand anders dan Diana Botha. Hier is een belangrijke aankondiging rondom die specifieke speletjie. We hebben onze drie deelnemers gehad vandaag. Nou, hier is een zaak van welwillendheid gepleegd. Zaak van welwillendheid. Die tweede plek deelnemer. Kom eens kijken hoe vinnig hier zo. Die tweede plek deelnemer Johan Botha van KwaZulu-Natal. Het zijn plek afgestaan in Alta. Johan, geef mij derde plek daar voor Alta. Clarence, ik zet uit vandaag. Diana Botha gaan sommer namens mij muziek aanvragen. Maar ja, ik weet ik was tweede. Maar geef mij tweede plek daar voor Diana. Ach, min, voor Alta. Ik straak die mekaar. Zo, ons het net dan Alta's een kiezen voor muziek wat ons nog moet spelen. Net na 6 vanavond. Iedereen, ons gaan ook kijken naar die volgende handelsbreek. Die volgende handelsbreek is op pad. En net daarna is dit ook tijd dan voor inderdaad. Maar voordat ons daar kom, is het eerst tijd voor jouw streeks weervoorspelling.

Wel, we gaan voor ons gaan voor met inderdaad je moederprogramma wat met trots moeilijk gemaakt wordt in de Hatfield Motor Group rated number one in service. Ons kijk dan begin nieuws van die stal van die Hatfield Motor Group. Door die Hatfield Motor Group se webblad is beskikbaar by die volgende adres www.hatfieldgroup.co.za. Gemaak is het draai daar al die inlichting wat jy benodig rondom nieuwe voertuie, vooral die verskeie voertuie of onderskeie voertuie wat natuurlijk bemark word deur die Hatfield Motor Group, is op hulle webtuiste en meer besonderhede beskikbaar by hatfieldgroup.co.za. Die inlichting rondom die verskeie takke is ook daar beskikbaar en natuurlijk kan jy ook natuurlijk toetsrit bespreek op hulle webtuiste. Loer gerus en sien self vir jouself hoe omvattend die webblad werklik is.

Maar nou ja, ik wil net zo een beetje nieuws met jou deel van die stal van die Hetfield Murray Group. En daar is baie interessante inligting wat hier natuurlijk naar voren gekomen. En dit is natuurlijk in Engels, en ik moet het hier in Engels geven. Now, the countdown is on at the Hetfield Murray Group. Fort Santon is proud to support the 2026 Nashua CEO Cycle Challenge, taking place from the 31st of August to the 4th of September. You can join us as we celebrate endurance, teamwork, and a shared commitment to making a positive impact. Stay tuned as we follow the journey. Now, that is on the page of the Hetfield Motor Group. The GWM Hetfield also proudly supports the CEO Challenge SA Hall of Fame Legacy Project. Now, from the 31st of August to the 4th of September, the incredible challenge brings together determination, endurance and purpose as participants take on a journey to create a testing legacy. GWM Hetfield is honored to be part of this inspiring initiative that celebrates achievement, resilience and making a meaningful impact. Hierdie inligting ook beskikbaar op die Facebookblad van die Hetfield Motor Group. Gaan volg gerus vir hulle net daar. En as jy nog nie jouself bevind het in Leepas 16 nie, of Leepas L6, excuse, moet ek net vinnig dit regstel. Die Leepas S6 is tans beskikbaar. Hy het natuurlik so rukkie terug gearriveer. Bull Design, Premium Comfort and Intelligent Technology come together in an SUV that's ready for every journey. Now, it's available at Leepas Silver Lakes and Leepas Waterfall. Visit our showroom to experience the all-new Leepas L6 or contact our team to book your next test drive. En ek sien dat hulle, ek dink hulle gaan ons dit selfs saterdag voort om daar die onderskeie toetsritte te doen. So kontak gerus enige tak van die Hetfield Motor Group, afhangende van dit waarin jy belangstel. As jy aanhanger is van Cherry voertuie, onthou die Cherry Waterfall tank is ook intussen oop, daar is baie interessante voertuie beskikbaar, prachtige tank, gaan loer gerus in daar. Maar al die kontakbesonderhede is te vinde op die Hetfield Motor Group se webtuiste by www.hetfieldgroup.co.za. Dit is dan vandag se uitgawe van Inrad, moontlik gemaak hier aan ons voorzien deur die Suid-Afrikaanse, well, die Hetfield Motor Group, rated number one in service. These are the people that will give you the correct info regarding your motor car. Die voertuig wat jy graag wil kan jy kry by die Hetfield Motor Group, rated number one in service. Maar hierdie program dan op sigself, moontlik gemaakt deur die Hetfield Motor Group, rated number one in service. Dit was dan vandag se uitgawe van Inrad. Ons maak volgende donderdag weer so tussen 5 en 6 namiddag. Wat hierdie programma betref, groet ek jou dan tot dan volgende week in donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Groetnis.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Kiss FM, nuus.
1: Dit is aardig een goeie naand aan jou, dit was so pas 6 uur, dit is tyd vir jou nuus op Kiss FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Hallo, ons hartelijke goeie naand, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond.

Well, dat was die Wait Longer Than van David Isaac, Silver Dream Machine, aangevraagd door Alta Clarence. Onze derde plek deelnemer aan Woorddrive, wat natuurlijk daar door Johan die tweede plek gegeven is. Baie dankie Alta voor jouw kiezen van muziek. Al minuten na 6, ons gaan ook kijken naar die weer, morgense weer, dus jou minimum en maximum temperaturen, wat aan ons verskaf word deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste.

0: is dan je minimum en maximum temperatuur. Je algemene weervooruitzichten van morgen. Aan ons verschaffen die die Zuid-Afrikaanse weer eens. Ons nemen een handelsbreek en daarna komen we terug met muziek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Dan net gevindig loer of ons uit die ander provincies ook terugvoer het. Ons het hier uit Kaapstad wel terugvoer op die M5 Suid. Afrit vanaf Berkeley weg. Stilstaande voertuig op die M5 Suid. Daar by die afrit vanaf Berkeley. Ry versigtig daar. En dan hierdie inligting ook ontvang vanaf die N1 uitgaande in Kaapstad. In oostelike richting. Die afrit by Brighton weg. Dit is die M15. Een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Brighton. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Wat is die laaste verkeerverslag van die dag? Dit is al wat ons ontvang het wat die verkeer betref, so daar is geen ander verkeer meer nie. Het is de 6:30, precies, en ons gaan net lekker muziek maak, tot en met groete, daar is nie vanavond kunstenaar 3 spel nie. Hier is Jacobus, met sy niets die ene verbydans.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

Ja, sy brei vraai wil daar so met run and hide. Ja, so, jy's by jou stasie, jy's pas ingeskakel, ek is Benny B en ons is besig met die Benny B show, lekker muziek, en dan het ek een raaisel ook vir jou en een mini-concert, so ek het nog so twee songs wat ek gaan speel, dan gaan ek begin met die mini-concert van Status Quo, dit is so vier liedjes van hulle, en ja, kom ek gee gauw weer vir jou ons raaisel, die raaisel klink soos volg, Paul and Simon. En dit is nie Paul Simon nie hoor, ek sê maar sommer vir jou vroegtijdig, dit is nie Paul Simon nie, dit is Paul and Simon are not good for you, so wat een band is dit en van wat een liedje praat ek, ek gaan nou bykie meer, kom maar, kan ek maar net wel nou al sê, die titel van die song en die band sy naam is dieselfde, so daar sê, ding bykie aan daar ene. Hier so is John Cougar Mellencamp met Hurt So Good.

0: Daar sê die eerste dametjie daar so, wat is haar naam toch, Geraldine, die eerste dametjie Geraldine, so langskraal ene gewees, destijds blonde kop hier in die vroege 80s. Maar in elk geval, met Have I Told You Lately That I Love You, en dan voordat was het Hurt So Good van John Cougar Mellencamp gewees. Ons betaal goed hier met die advertenties en dan gesels ons weer.
1: Visit Wimpy's on Eike Curls Rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Curls Rivier. You're always welcome.

0: Daar sê Michael Jackson daarso met Beat It. Kom luister eens na die boodskap en gesels ons weer.
1: Visit Wimpy's on Eikekuil rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil rivier. You're always welcome.

Daar sê Chris Reed daar so met Ace of Hearts. So daar sê lekker enetjie daar. En hier so is Within Temptation met Faster.

Pas en prenta, tien i drapor raita, en clear de tan. Met gedachtes van ons twee,

Ragwap de gordijnen, stierreden zijn, tot ik jou hoor. Stier dat oor en oor. Bou rotskastele met klipsteen mure en hou dit oop. Ek sak my ankers reg voor jou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Merci.

0: Extra Fofonauts Nee.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

jij van mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals azen, vloei jij dwars door mij.